Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

Ik ben een van die velen die zo grot werken. Elke dag zo goed als maar kan. Ik heb altijd mijn bek gehouden, maar nu, vandaag. Vandaag zit hem er tot hier. Hey baas, ik moet meer geld. Elke morgen ga ik naar diezelfde rotfabriek. Door een wonder ben ik nog niet ziek. Ik ben een van die slaven die ze beste krachten gaven. Uitgebuit, een toekomst is dat niet. Mijn ouders zeiden arbeid aan op, nou dat is de mode. Wat koop ik voor die centen die mijn baas mij soms toegooit?

kinderen, die heb ik bij de vleet. De buurvrouw zei me laatst nog dat het zo niet langer gaat. Dat zei ze vlak voordat ze overleed. De ziekte van mijn vrouw heeft ons alle lam gelegd.

door die gore zorgen stortte ik me in de drank. Dronken ben ik net nog niet geweest. Dat kon ook niet, want geld daarvoor bracht ik niet op de plank. En heb me nooit eens lekker uitgeleefd.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: ook deze. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tsjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tsjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhits. Niet normaal goed.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

lustrozen amateurs. Je bent weer rechtstreeks afstemd op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spargelplootje van de zanger Birdie. En daar is

Er was dus een etenpiraat, Trekker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon niet. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar s'avonds in de band, vlot praten, geen gemekker.

In ieder dorp, in oost, in west, in noord of zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weer uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig. Het

kende zijn naam. Ging op een avond drukpeilend achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

0: 1224.
1: Afscheid nemen doet pijn. Elke keer denk ik maar aan één ding.

40, toen hij plotseling werd ontslagen. En carrière bij Fokker was jarenlang zijn doel. Van onderaf weer beginnen, als hij doorzet kan hij winnen. Maar 's morgens in het café spoelt hij zijn zorg.

0: geef nog toekomst, want onze kaars is nog niet uit.
1: 12-2-4, weerbericht.
2: We houden het de hele nacht droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. In de ochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
1: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 104.2.4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. Sfeer. En altijd piratenhit.
1: Piratenhit. www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd

0: 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: ook deze.
1: Oh Julia, oh Julia. Du und ich, das war das Glück.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
2: Altijd piratenhits.

0: 1024 weerbericht.
1: Veel opklaringen. De zon laat zich vanochtend goed zien en vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind. Elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Op maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken. En valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

0: 1024.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: gesmeerd.
1: Maar ook deze.
2: Als ik meisjes zie in bikini.
1: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Laat kom je binnen in het gevang, je weet je en hoe lang we in dit map van alle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht en daarna onderzoek van naakte mannenlijven. Je

0: ook deze.
1: Ik zoek niet als paradies. Ben je hier schon ganz tevreden?
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224. Weerbericht.
1: Zonnige periode met in het zuiden eerst nog mist. Vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland. Vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind, elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken en valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

die is dol, het is een gekte. En ik denk dat ik te laat geboren ben. Als ik 60 jaar geleden had geleefd, had ik voor mijn gevoel

ook deze. Radio NL, Q Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piraten hits.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: you.
1: Maar ook deze.
2: Als dat zou kunnen, als dat zou kunnen, als dat zou kunnen, dan was het fijn.
1: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd Piraten Hits 1224. Op

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: piratenhits op 1224. Het is weer zondagmiddag. Aankomend uur hoor je een herhaling van het programma Een Uurtje Met. De informatie wat in deze uitzending gegeven wordt, kan achterhaald zijn.
1: Dit is Radio 1224. Dus sla deze frequentie op in je autoradio of noteer het ergens op je telefoon. Want deze frequentie is magisch. Wow.
2: Eén uur lang. De grootste hits en achtergrondinformatie over één bepaalde band of artiest. Dit is een uurtje met...

Dag, even naar ene. Een nieuwe aflevering van een uurtje met op Radio 1224. De echte fans hadden ze vast al wel herkend. Leni und Ludwig was een Nederlands zangduo, bestaande uit het echtpaar Leni Raats. Geboren op 29 januari 1925 in Nieuwenhagen en Ludwig Ruttar, geboren op 20 juli 1915 in Kerkrade. Ludwig groeide op in een groot gezin met 8 kinderen. Al op jonge leeftijd leerde hij zichzelf gitaar en mondorgel spelen, wat de basis legde voor zijn latere muzikale carrière. Hij werkte aanvankelijk als kapper, een vak dat hij deelde met Leni, die eveneens kapster was voordat ze haar muzikale talenten verder ontwikkelde. Goedemiddag, luistervrienden. Dit is een nieuwe aflevering van Een Uurtje Met Leni en Ludwig op Radio 1224.

Een uurtje met hier op Radio 1224. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Een nieuwe band of artiest. Als duo, Leni en Ludwig, brachten ze een groot aantal singles en albums uit. Ludwig speelde de Steirische harmonica en zong, terwijl Leni de drums bespeelde en eveneens zong. Hun vaste producer was Johnny Hoes, een prominent figuur in de Nederlandse muziekindustrie die hen hielp om hun unieke geluid verder te ontwikkelen. Hun grootste hits waren Schön ist die Jugend en Rosen der Liebe. Schön ist die Jugend stond maar liefst 11 maanden in de hitparade en bereikte de top 10 in 1958, waarmee het één van de grootste hits van dat jaar was. Van deze en andere nummers werden meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Dit is een uurtje met Leni und Ludwig op Radio 12.

0: Gelul.
1: In Gelul draaien met een spul. Hey!
0: Radio 2-4. Een van hun meest succesvolle albums was Lass die Sonne wieder scheinen uit 1977. Dat verschillende populaire nummers bevatten zoals Förster Liesel en Trompetten Echo. Hun single In de Bergen van Tirol, Zeemanslied uit 1964, was ook een groot succes en toonde hun vermogen om traditionele volksmelodieën te mengen met moderne muzikale elementen. Een uurtje met Leni en Ludwig.

0: time. Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen. Dat brengt mij bij de vraag: wat is uw lievelingsplaat?
1: Moest ik

Begin jaren 80 kreeg Ludwig gezondheidsproblemen, wat leidde tot de diagnose van Parkinson. Hierdoor moesten zij hun optreden stopzetten. Ludwig overleed in 1993 aan de gevolgen van deze ziekte. Leni, die na zijn dood nog bijna 20 jaar langer leefde, overleed in 2013 in Landgraaf. Leni en Ludwig blijven een belangrijk deel van de Nederlandse volksmuziekgeschiedenis. Hun muziek gekenmerkt door melodieuze harmonieën en traditionele instrumentatie. Ze waren pioniers in hun genre, met een vermogen om volksmuziek toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hun platen blijven populair onder verzamelaars en liefhebbers van deze muziek.

Begin jaren 80 kreeg Ludwig gezondheidsproblemen, wat leidde tot de diagnose van Parkinson. Hierdoor moesten zij hun optreden stopzetten. Ludwig overleed in 1993 aan de gevolgen van deze ziekte. Leni, die na zijn dood nog bijna 20 jaar langer leefde, overleed in 2013 in Landgraaf. Leni en Ludwig blijven een belangrijk deel van de Nederlandse volksmuziekgeschiedenis. Hun muziek, gekenmerkt door melodieuze harmonieën en traditionele muziekinstrumentatie, wordt nog steeds gewaardeerd. Ze waren pioniers in hun genre, met een vermogen om volksmuziek toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hun platen blijven nog steeds populair onder verzamelaars en liefhebbers van deze muziek.

0: burgers in de ether. Of online.
1: Ja, kan ook natuurlijk.
0: Of op de middengolf. 12, 2, 4.
2: Leni en Ludwig, ze traden vaak op in televisieprogramma's en festivals, wat bijdroeg aan de popularisering van volksmuziek in een tijdperk waarin rock en pop dominant waren. Hun muziek werd vaak gespeeld op de radio en ze hadden een trouwe schare fans die hun concerten bezochten en hun platen kochten. Hun samenwerking met producer Johnny Hoes was cruciaal in hun succes. Hoes, bekend om zijn werk met andere grote namen in de Nederlandse muziek, hielp hen om een breed publiek te bereiken en hun geluid te perfectioneren. Leni en Ludwig hebben een blijvende impact gehad op de muziekwereld met hun unieke stijl en onvergetelijke nummers. Hun leven en carrière zijn getuigenis van hun passie voor muziek en toewijding aan elkaar en hun publiek. Hun nalatenschap leeft voort in de harten van vele muziekliefhebbers en de geschiedenis van de Nederlandse volksmuziek. Dit was een uurtje met Leni en Ludwig.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.
2: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Klaas Vaak op Radio 1224 op de Middengolf.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits. Tot straks. Na de commercials.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl. Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
2: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
2: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100.
3: Ja, nog niet hoor. Nog niet, dit lijst staat er nog niet op hoor. Binnenkort.
4: Iedereen hoort ons.
5: Dames en heren, beste luisteraars. Het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.

het is zondag 27 september 2026. Ik zeg een hele goede middag. Luisteraars van Radio 1224. Ik bedank even de collega's die voor u gedraaid hebben afgelopen week. Dank jullie wel, collega's. En je hebt hiervoor nog even kunnen luisteren naar een uurtje met op herhaling. Samengesteld en gemaakt door onze collega Robert-Jan. De Atlantic. Ja, zondagmiddag. We mogen weer. Het is mooi weer buiten, heb ik gehoord. Ook net even gezien natuurlijk. Af en toe moet je even frisse lucht happen, hè, buiten. Hè? Een zwaar shakey erbij. Hey, we gaan weer proberen een beetje gezellige plaatjes draaien deze zondagmiddag. Dat doen we tot 6 uur vanavond. En voor de voetballiefhebbers kan je gelijk overschakelen. Om 6 uur begint de wedstrijd. Uiteraard heb ik ook weer een alarmschijfje van de zondag. Dat is een plaatje van Fred van Gerwen. Met me, oh my. Deze week op de zondagmiddag de alarmschijf. Nogmaals, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent.

0: vriendensponsor, hoor je op Radio 1224 met een mooie plaat. Jonge, we gaan eventjes een oudje draaien. Ja, laten we dat even doen. We gaan er een draaien van de Lucky Stars. Vrij, vrolijk en blij.
1: En dan nu. Een dikke piratenplaat.

toch wel even een lekker oudje. Eentje van de Lucky Stores. Vrij vrolijk en blij. Ja, daar ben je altijd als je naar 12-2-4 luistert, hè. Dan ben je altijd vrolijk en blij. Ken je deze nog?

0: Goedemiddag, dat zei hij al. Hè? Ja, dat zeg ik ook nog maar een keertje. Goedemiddag hier bij Radio 1224. Mocht je denken van, ik wil een verzoekplaatje aanvragen, dan mag dat. Je mag ze alvast aanvragen, want ik zie dat Henny de Graaf ook alweer eentje aangevraagd hebben. Goedemiddag, Henny. Ja, je mag een WhatsAppje sturen naar 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van Radio 1224. Daar vind je ook zo'n button met verzoekjes. Even invullen, dan op verzenden klikken. Dan kom ik terecht hier in de studio. En dan gaan we ze lekker opzoeken, die blaadjes. En uiteraard lekker bij draaien, zo meteen. Hè. Goed, ik ga maar weer even een plaatje draaien. Weer genoeg gebabbeld, hè? Ja, veel te veel gebabbeld weer.
1: Radio 1224. Altijd piraten. Wat een zo.

Dimitri van Toren was dat. En hey, kom aan, hier op Radio 1254. Hoppa. Stef Hekkel is er ook bij.

Ja, er ging wat fout, hè. Ik startte de verkeerde plaat op en ik denk, ik zet een plaatje scherp en het schuifje stond open. Oh, wat stom. Ja, had ze zoiets altijd op die zondagmiddag, hè.

Ja, dat was even die plaat van de Heikrekels met Linda Ricky erbij. En je hoorde er tussendoor even van alles. Ja, ik zat een plaatje op te zoeken en ik probeerde voor te luisteren. Ik heb een beetje de kabeltjes veranderd, nieuwe kabeltjes ertussen gezet. Maar daar heb ik hem op de verkeerde ingang gedaan van de mengtafel. Ik denk, hoe kan dat nou? Joh, die schijf staat er gewoon dicht. Dat kan toch niet? Maar ja, hij stond dus niet dicht. Mijn excuses ervoor, ja. Ik kreeg alweer commentaar van die George van Dongen. Ja, ja, ja.

0: die George van Dongen zijn schuld, hè?
1: Ja.
0: Want die vroeg een plaatje aan, dat was ik aan het opzoeken. Wacht, we gaan even kijken wat hij er zelf van zegt allemaal. Ja, laten we dat er eens even doen, hè? Ja, wacht even, waar is hij dan? Waar is hij dan? Waar ben je? Oh, wacht even. Oh, wacht even. Ja, jij staat weer onder die schijf, meneer Van Dongen. Dan moet je eventjes zo.
2: Goedemiddag, meneer Klaas. Ja, vaak.
0: Goedemiddag. Langs
2: deze weg wou ik even een plaat aanvragen voor iedereen allemaal. Ja. Graag een lekkere gouden ouwe van Elvis Presley en Moody Blue. Hey kerel, knal ze aan die kant en have fun. Groetjes vanuit Breda.
0: Amper.

0: Elvis Presley heeft aangebracht door onze collega Studio 16, ofwel George van Dongen. Ja, waar maakt hij dit gisteren met een puinzooi van, hè? En dan zit hij mij een beetje uit te lachen, ja.
1: Radio 1224, altijd piratenhits. Wat een zootje.
0: Ja, wat een zootje allemaal, hè.

Laatste nummer van Joe Valley. En dansen met mij. Ja, die kregen we even opgestuurd van onze collega. Onze Lady Miranda van Studio 16. Hè. Normaal gesproken elke zaterdagmiddag. Met de Vlaamse hits. Maar ze moest werken gisteren. Ja. En toen zaten we opgeschreven met George van Dongen. En dat kan gebeuren natuurlijk. Ik kijk niet naar het scherm. Ik krijg een commentaar. Nou, je was altijd gezellig. Ik was gisteren lekker aan het opruimen en van alles aan het doen op de camping. Ja, dat laatste weekendje. Alles moest ingepakt worden. En zo. Nou, lekker muziekje, Jan, Radio 1224. Zelfs de buren zonder mee te dansen. Nou, wil je nog meer, hè? Hey, leuk dat je luistert. Je mag een plaatje aanvragen onder het WhatsApp nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van de Radio 1224. Even die button inklikken en dan eventjes die regeltjes invullen. En dan, ja, is het zo simpel, hè? Zelfs ik kan dat. Zo

Henny de Graaf luistert ook weer lekker mee vanuit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag, Henny. Of ik een plaatje mee wil draaien van de Vrijbuiters. Klaasje draait mooie muziek, klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn. Met 4 29 lampjes, 3 discobollen met 57 lampjes en 4 kaarsen en 1 slang met 329 lampjes. Een fijne zondagmiddag namens Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Nou, Henny, jij ook uiteraard een hele fijne zondag toegewenst, hè? En een plaatje van de Vrijbuiters heb ik klaarstaan. En je weet het, je krijgt er altijd nog eentje terug, hè? Ja, statiegeld noemen we dat. Henny, bedankt voor je verzoekplaat. Geniet ervan, hè?

0: Een van de toegedraaid voor Henny de Graaf, de Heikrekels en meer dan sympathie.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: Nee hoor, hij is niet ver weg. Ondertussen komen de verzoekplaatjes binnen en dan ga ik ze even lekker bijzoeken. Ik zeg even goedemiddag tegen Teun. Ja, die zit de mast weer te bewaken. Ja. De middengolfzender. AM-zender. Hey, goedemiddag. Uiteraard ook goedemiddag. Hanny de Roos, die zie ik ook alweer. Hè. Ina zag ik ook, goedemiddag. George van Doorwet natuurlijk. Hè. En ik zag Jeroen. Jeroen uit Harderwijk, goedemiddag. En Flippertje. Hoi, goedemiddag. En Wout, die zit ook stiekem bij te luisteren. Ja, ja.

we gaan maar weer even een plaatje draaien. Dan kan ik ondertussen eventjes de andere verzoekjes erbij frutselen. Je weet het, ik ben niet zo snel. Maar dat geeft niet, hè? Dat geeft niet. We hebben tijd zat. We zijn er tot 6 uur. Hè? Nog 3 uur te gaan. Moet lukken allemaal. Moet lukken. Hey, we gaan even de volgende plaat draaien. Een stretje van Jamman en Els Bakker. En de sleutel van mijn hart. En dan gaan we hierna weer even verder met het volgende verzoekplaatje.

Jamaan en Els Bakker, de nieuwe single en de sleutel van mijn hart, hoor je hier op Radio 1224. En de volgende plaat, ja, dat is ook weer een verzoekje. We gaan even naar Lucas. Goedemiddag Lucas, daar in Budelschoot. Hij vertelt weer een heel verhaal, hè. Hij zegt, ik zit lekker in de hoek van de tuin. Met een AA'tje en een lekker biertje, AA'tje. En ook nog even met kip groentesoep. Of moet je die nog koken? Oh. Hij zegt, ik ga na 6 uur ga ik lekker naar de kermis in Weert. Hij zegt, mijn familie staat daar met gerookte paling. Oh, lekker Lucas. Laat even een paar palingjes hier eens zwemmen, zeg hij. Hij zegt, en waar hij is op de zondagmiddag, heeft hij altijd Radio 1224 aan. En ik moest even doorgeven. Ome Willem, tot straks van Lucas. Nou, Lucas, met deze gedaan, hè. Je vroeg even die plaat aan van Corrie Konings en Koos Alberts. En ik wil altijd bij je zijn. Nou, weer is Jo Lucas. En uiteraard komt er nog eentje achteraan ook voor jou de toer, hè. En ome Willem natuurlijk, hè.

0: Zomaar adem, mij adem was dit hier. Oh, even kijken hoor, de volgende plaat. Ja, die wilde ik al vertellen welke dag ging draaien. Maar dat was nog niet de bedoeling, want het is eerst weer een verzoekje.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Wel een volgorde doen, hè, ja. Eens even kijken, we gaan even naar Ina. Hallo Ina. Daar in Wapenveld, als het goed is, hè? Ja. Graag een plaatje voor Marcel, voor Janneke, voor de buurman Atlantic. Die is druk bezig in de tuin en zo, hè? Ja. Mooi weer ervoor, hoor. Is hij al bruin geworden, Ina? Is hij al een beetje verkleurd? Moet je wel even helpen insmeren, hè? Ja. Hij is ook voor de rest daar, ook. En voor Peter en Judith. Voor jou en je vrouw, dankjewel. Voor de zwarte tulp. En de groetjes namens Ina. Nou Ina, ik heb weer even twee plaatjes neergezet. En die gaan we even lekker meedraaien. Dankjewel voor je verzoekplaat. En houd hem even in de gaten, die buurman van je. We draaien deze mooie platen van Jannes. En zwevend naar het geluk.

volgende verzoekplaat gaan we even naar Harderwijk. We gaan naar Jeroen. Jeroentje, goedemiddag daar in Harderwijk. Hè? Tikte deze kant even op via de WhatsApp. Kan je mooie meedraaien van Gradame. En dan voor iedereen en allemaal namens Jeroen uit Harderwijk. Gaan we doen, Jeroen. Gaan we zeker doen. En dankjewel voor je verzoekplaat, hè. En uiteraard ga ik er ook nog even eentje opzoeken voor jouw retour richting Harderwijk, hè. Dit is die mooie van Gradame en Gypsy Mama.

0: zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: En deze is voor jou.
2: 1224.
3: Ik sta er wat naar mijn glas. En zo voorkom ik

Ja, dat was even die plaat van John de Bever. En jij krijgt die lach die van mij gezegd. En ineens zei hij van, boem, ik stop ermee. Ja, ik ben ermee klaar. Ik ben er klaar mee. Ja, dat gaan allemaal, hè. Foutje bij het gummen geweest van de MP3. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert op deze zondagmiddag. Het is 3:30. We zijn tot 6:00 bij en daarna gaan we voetballen. Ja, daarna gaan we voetballen. Wat denken jullie? Gaat Nederland winnen? Hoe ziet het eruit allemaal? Ik heb de eerste wedstrijd tegen Duitsland zitten kijken, maar ja. Het ziet er wat frisser uit, ja. Alleen die blessures, die zagen er niet fris uit, hè. Nee. Here we go. Ja, volgende verzoekte plaatje gaan we eventjes naar de buurman van Jeroen. Oftewel DJ Bert, oftewel Flippertje. Flippertje uit Harderwijk. Hé, hey, goedemiddag collega. Hij zegt, als ik aan de beurt ben, doe maar even eentje van Daantje. Of Jan en Zwaan. Voor alles en iedereen. Ja, dan doen we toch Daantje en Jan en Zwaan. Ja, dan doen we die allebei, joh. Hey Flippertje, dankjewel, want je zit lekker in de tuin met Petra, denk ik, en Denise. Een beetje bruin te worden, een beetje te bakken, hè? Ja, om die luifeltje misschien. Hè? Potje bier erbij. Ja, dat is al best wel.

gaan flippen. Ik zou zeggen, proost. En we gaan allebei die plaatjes even meedraaien. Begin even met deze. Daantje en jij.

0: Even meegedraaid voor Flippertje uit Harderwijk. Die plaat van Dirk. Ja, daar zit hij net te zeggen. Ja, mijn broer die heet Dirk. Ja, dat weet ik. Die was gisteren eventjes gezellig langsgekomen. En vanochtend hadden ze allebei een kater. Ja, drink dan ook gewoon water. Of weet ik veel, hè? Ja.
1: Dit is Radio 1224.
2: Wij zorgen voor zomer op je radio.

Ja, ja, ja, zeker. Dan zegt hij van even wat eten daarna en dan gaan we gewoon weer verder. Ja, het eerste kratje moet altijd binnen 5 minuten op. Ja. Ja, als je die twee ook bij elkaar ziet, wil ik hier even riepie. Ja. Maar dat maakt niet uit hoor. Geniet ervan zou ik zeggen. Ja, het is nu mooi weer. Een hoop mensen zitten buiten natuurlijk. Met de radio op 12.24. Gezellig. Dat doen jullie goed allemaal hè.

plaatje. Want ik heb er nog een paar staan, dus die moeten we er even meedraaien. Ja, zeker. We hebben nog even. We hebben nog even. Ik hoop dat jullie ook nog even geduld hebben. Goedemiddag, DJ Klaas Vaak en Sylvia. Zoek zelf maar even een mooi plaatje uit voor jullie daar samen. Voor het hele team van Radio 1224. Voor Wout en Ada. Voor iedereen op de leukste tour. Succes met het draaien vandaag en de groetjes van Hanny de Roos uit het mooie Renen. En voor iedereen allemaal een gezellige zondag gewenst. Nou, dankjewel Hanny. Uiteraard jij ook een hele gezellige zondag, hè? Ja, ik mocht even twee plaatjes uitzoeken. Nou, ik heb zomaar wat gepakt, hè. Dat weet je, ik pak altijd zomaar wat. Als er geen tekst bij staat, dan prik ik altijd hier op die schrijfvat, hè. Ik heb er eentje van de tijdbrekers klaarstaan. Ja. En uiteraard komt er nog eentje achteraan ook, hè. Eentje retour richting het mooie Renen. We beginnen eerst even met die plaats van de tijdbrekers. Lekker zo gauw ouwe ook, hè.

Ook even meegedraaid voor Hannie de Roos, die plaat van Sylvia Romy en Prima Donna. We gaan voor de volgende plaat even naar Sixta. Ja, zo'n moeilijke naam altijd. Ik hoop dat ik hem weer goed uitspreek, hè. Sixta. Zou je voor mij die plaat van Koos Alberts willen draaien? Met Ik verscheurde je foto. Nou, hoop ik niet dat je mijn foto verscheurt op de website. Maar die van je paaltje, hè. Paaltje, ja. Nou, zo zegt ze toch misschien ook. Ach, arme Paul. Heb het al zo moeilijk, hè, bij mij. Hey, Siska, bedankt voor je verzoekplaat. Uiteraard ga ik Koos Albers meedraaien. En ook nog even een plaatje retour, hè, want ik heb er een gevonden die jij ontzettend mooi vindt. Dat heb ik gehoord van Paul. Maar we gaan eerst even die foto van Paul verscheuren.

0: Even lekker de beentjes losgegooid hoor. Ja, zwaai met Borigita, Borigita, Borigita. Ja. Maar we kunnen nog een keer de beentjes losgooien. Ja, even. Da, da, da, da,
1: da. Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Volgende verzoekplaat, die wordt even aangevraagd door José en Peter uit Gouda. Goedemiddag, ja, José en Peter. Goedemiddag Kanje, zegt ze. Hij is voor iedereen en allemaal en het hele team van 1224. En voor jullie daar klaar, zegt Sylvia. Dankjewel, José. En jij vroeg een plaatje aan van Henk Benar. Nou, Henk Benar heb ik klaarstaan. Die gaat zo even dat liedje zingen. En uiteraard komt er ook een gantje retour richting jou. Richting José en Peter. Richting Gouda. Hey, dankjewel voor je verzoekplaat. En blijf lekker afgestemd op de Radio 1224. Dit is die hele mooie plaat van Henk Benar. En 's nachts ga ik dromend op reis.

Ja, je hoorde even die plaat van Frans Bauer en Sineke voor altijd in mijn hart. En toen zei hij nog van je mag rustig een verzoekplaatje aanvragen hoor. En het werkt, want ik krijg weer verzoekjes binnen. En mocht je denken van ik wil ook een verzoekje aanvragen, hoe doe ik dat ook alweer? Nou, dat gaat heel makkelijk als je je telefoon in je hand hebt. Via de WhatsApp 06-13-89-1217. 06-13-89-1217. Je mag natuurlijk ook via die WhatsApp een spraakberichtje doen. Hè? Dat mag ook, joh. Ook leuk. Kan ik die missie weer met die knoppen schuiven hier, hè? Gaat weer allemaal fout natuurlijk, maar joh. Dat is de zondagmiddag voor natuurlijk, hè. Hey, de volgende plaat wordt even aangevraagd door Paul. Goedemiddag, Paul. Je zit natuurlijk weer met je luie kont op de camping, hè? Dat denk ik wel, ja. En die tuin al een beetje in orde gemaakt, want ik heb wel foto's gezien van je, maar het was nog niet helemaal af, hè? Je denkt wel, ik ga binnenkort met pensioen, maar wel even doorgaan in die tuin, hè? Ik vraag wel de foto's op aan je vrouw, hoor. Ja, zeker. Ja, maar wilde even de volgende plaat horen? Die plaat van Suzanne en Freek, als het avond is. Nou, je weet het wat kost, hè? 2 bakken koffie morgenochtend. Ben je wel op tijd, Paul? Dan kom ik wat later. Hey, bedankt voor je verzoekje. En de groetjes daar op de camping. En we gaan draaien. Suzanne Freek. Een hele mooie plaat. Lekker luisterplaatje. Luister maar.

En dat was eventjes speciaal voor Paul. Die groep heet Natnek. En met pensioen, ja. Ja, Paul is ook een natnek, dus dat scheelt ook weer allemaal. Of wat zeg ik nou weer? Paul, gewoon koffie en suiker. Je weet het, hè? Je weet het. Oh, ik krijg morgen weer koffie met zout. Hey, er kwamen nog verzoekjes binnen en die ga ik er even bij zoeken.

Ai, ai, ai. Joey Nicolai was dat. En het ging over een Ferrari en Ferraro, weet ik wel allemaal. Ach. We maken er maar wat van af en toe die tekst, hè? Ja. Dan moet je op zaterdagochtend en zaterdagmiddag eens luisteren naar Radio 1254. Nou, dan hoor je verschillende teksten door elkaar, hè? Oh. Maar Wout de Wit kan wel mooi meezingen altijd, hè? Ja, ik zat gisterenmiddag in de auto onderweg naar huis toe. Vanaf de camping en had hij weer een plaatje opgezet en dan zat hij weer heerlijk mee te zingen. Die gozer heeft gewoon talent, hè? Ja, die heeft talent. Ze moeten er een plaatje ervan maken. Nee, nee, George, geen plakplaatje. Gewoon een plaatje. Je gedachten lezen hier ook. Hey, we gaan naar onze collega van de zaterdagmiddag. Onze Wout de Wit. Woutje! Nou, goedemiddag, topper. Klinkt weer super hoor. Hij zegt, draai maar even wat mee voor jou en Sylvia en voor Ada. En voor iedereen die meeluisteren. Ja, dankjewel Woutje. Nou, normaal gesproken gaat hij tussendoor even naar het toilet. En dan vergeet hij de microfoon ook dicht te zetten. Maar af en toe zit hij heerlijk mee te zingen. Dan staat dit ding ook over. Maar ik weet nou niet of dat bewust is. Dat hij misschien denkt van, misschien luistert een platenmaatschappij mee. En die wil een liedje met me maken. Nou, denk het wel, Wout. Denk het wel, hè. Word ik wel even jouw manager, word ik dan, hè. Ik verkoop je wel. Hey, Wout, dankjewel voor je vuurplaat. We gaan even naar de Choice Baker Selection luisteren. En Paloma Blanca, je mag meezingen, Wout.

0: Force Baker Selection, Huna Paloma Blanca. En ik wilde nog even een plaatje terugdraaien voor onze Wout. Maar ik krijg weer een spraakberichtje tussendoor van Heina Ton.
1: Goedemiddag Noordzee. We hebben een plaatje voor het hele 12-2-14. En voor alle luisteraars. En alle vrienden en bekenden. Ja. En de groetjes van Heina Ton het Kester, hè. Ja. Ik heb net het maïs even van het land afgehuild. Hey, de groeten en succes, hè.
0: Oh, heerlijk is dit, hè. Hij is even op het land bezig geweest.

toch even mee retour gedraaid. Speciaal voor Wouter Witte, onze collega van de zaterdagmiddag. Onze zaterdagmiddag specialist van 2:30 tot 6. En hij zegt van ja, morgen weer naar Duitsland en dan naar Almelo enzovoort enzovoort. Ja, blijf maar. Het is net een heen en weer mannetje, joh. Hey, en Heine Ton, die gaf ook nog even een berichtje tussendoor. Dat hebben we net gehoord. Ik denk, nou, misschien zingt Heine Ton eventjes mee. Maar nee, hij moest even een berichtje doen voor een verzoekplaatje. Nou, dat kan natuurlijk ook altijd, hè. Mocht je dat zelf willen doen, mag hoor. Ja, dat mag. En nu Van Dongen, die zat weer te zeuren om deze platen. Nou, hier is die hoor, meneer Van Dongen. Zing jij maar niet mee, want dat is niet om aan te horen.

0: Richard van der Weijden met Oh Baby Don't Go. Ja, ik hoorde George van Dongen in de verte een beetje meezingen, maar niet te hard. George, je hebt visite in de tuin, hè? Dus kijk uit, hè. Hey, de volgende plaat ga ik even speciaal meedraaien voor onze collega, onze Ome Joop Rotebeek. Want als het goed is, vanavond ook weer om 10 uur te beluisteren en draai je altijd van die lekkere oude, lekkere klassiekertjes.
1: Zet je radio hard, ja. Want hier is weer een uur klassieke muziek.
0: Oh, nee, dat bedoel ik niet.
2: Ach. De klassieker van deze week.
0: Ja.
3: Dit is Radio 1224. Met een middengolf op 1224 kilohertz. En overal te beluisteren via onze website.
0: Speciaal voor Ome Joop.

0: Ja, dat was even terug in de tijd, hè? Terug in de tijd.
1: Met Klaas Vaak.
0: Ja, toen was George van Dongen nog ineens geboren, man. Ofwel, ja, toen was hij al lang geboren, joh. Oh, wat zitten we daar met te doen, hè? Goed, laat maar gewoon doorgaan of er niks aan de hand is, hè? Ja. Zo'n fijne collega. Hij had altijd commentaar tegen me. Ja. Hij had geluk, ik weet waar hij woont. Hé? Hey, maar we gaan even naar de volgende verzoekplaat. We gaan even naar Ada. Ada Hensen. Goedemiddag, Ada. Hallo. Goedemiddag, Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Voor Wouter, mezelf. Voor iedereen die meeluistert. En dankjewel en een fijne zondag. Nou, natuurlijk jullie ook daar, hè. In Finland. Een hele fijne zondag. Ja, wat moet je dan weer draaien voor Ada? Want ja, Ada die is wel ruimdenkend en heel veel mooie plaatjes. Ze vinden een heleboel leuke plaatjes. Nou Ada, ik heb gewoon wat genomen. Ik draai gewoon even lekker twee plaatjes achter elkaar voor jou. En namens jou, hè. En ik ondertussen weer even terug tegen naar die George van Dongen. Ada, dankjewel. En ook uiteraard een hele fijne zondagavond daar, hè. William Burg beginnen we mee, hè. Sequero. Of zoiets.

De Voortak, even de toer gedraaid voor onze Adense. Ja, in dat mooie Veenendaal. Jazeker. We gaan even naar de volgende verzoekplaat. En daarvoor gaan we een collega van de zaterdagochtend stukje middag. Oftewel Lady Miranda van de Vlaamse Tour. Vanuit Studio 16. En Lady Miranda die vraagt even een plaatje aan. Ja, ze liet het weer even moeilijk te maken. Ja, maar dat doen ze altijd, hè. Net die velende van man van de. Nee, zij is aardig. Maar die man van de. Oh. Goedemiddag, Klaas. Ze zeggen zo, net thuis van het werk. Ach, jij ja, moet het weer verdienen voor die George. Draai namens mij maar even die nieuwe van Semino Rossi mee. Das komt meer Spanisch voor. Ja, mijn Duits is zo goed, zei. Ik schud het zo uit mijn mouw. Ach, het ligt op de grond. Hallo.

Even er toegedraaid voor Miranda, collega van Studio 16 van de zaterdagochtend en een stukje middag. Die plaat van Willy Sommers en het water is veel te diep. Jazeker.

We gaan even naar de volgende verzoekplaat toe. En daarvoor gaan we naar Elian uit Arnhem. Goedemiddag, Elian. Elian. Gelukkig geeft hij altijd boksen weg, hè. Stel je voor dat hij je stomp weggeeft. Dan heb je gewoon een blauw oog als je iets een keer zegt. Nee, nou, dat doet Elian niet, hè.

0: Elian en Margie staat er. Ja, zo staat dat er. Nou, dan gaan we dan even lekker wat opzoeken en meedraaien. Ja, ik had al wat opgezocht, Elian. Dus we gaan eventjes twee plaatjes draaien. Eentje voor Wouter Wit. En eentje voor jouzelf retour, hè. Dat doen we ook eventjes, ja. We gaan even met deze beginnen.
1: Ik heb me al een tijdje voorgenomen.
0: Frans-Duits.
1: Ik kan er echt niet meer omheen.
0: En morgen is pas morgen. Ja, dan is maandag.
1: Nu

We gaan even naar de volgende verzoekplaat toe. 6 minuten over de klok van 5 uur. Nee, ja, 6 minuten. Ja, 6 minuten al, hè. Gaat hard. Maar gaat hard. Ik krijg weer een WhatsAppje binnen van goedemiddag Klaas. Ik zou graag een plaatje willen aanvragen voor mezelf en ook voor alle luisteraars. Doet u maar een mooie van Smokey. Ik wens u en uw vrouw een mooie avond toe. Nou, dankjewel, hè. Groetjes vanuit ergens in Breda. Dat tik ik weer terug. Zeker ergens in de goot. Robin de Goot, goedemiddag. Ik ga er uiteraard eentje van Smokey meedraaien. En je krijgt er ook nog eentje retour. Hè? Ja, oh, hij zit nog te tikken ook. Hè? Wacht even. Ik wacht even. Wat zeg je? Wat zeg je? Hebben ze daar in die goot ook internet? Oh, Brabant, zegt hij. Brabant. Hey Rocky, Robby. Dankjewel vanuit Ede naar Brabant. Smokey heb ik voor jou. En als het goed is, is het deze.

Hij heeft er toe gedraaid voor Robbie de Groot daar in dat Brabant, hè, zegt hij. Brabant, ja. Graag gedaan, Robbie. Graag gedaan, hè. Zo, die kwam er even hard door, zeg. De volgende verzoekplaat wordt nog even aangevraagd door Jeroen uit Harderwijk. Hij zegt, wil je mooie draaien van Jan Biggel? Voor iedereen en allemaal. Nou, natuurlijk, Jeroen, dat wil ik wel even doen, hè. Jazeker. Ja, ja. Hoppakee. En Jeroen, dankjewel. Hier is voor jou Jan Biggel. En ons moeder zei nog, hè.

0: Even toegedraaid voor Jeroen uit Harderwijk. Die plaat van Marianne Weber en Willem Bart. En een ode aan jou. Ja, toen kreeg ik, had ik dit nog steeds, ja. Heine Tonne had nog even een verzoekje, ja, ja.
1: Goedemiddag Noordzee.
0: Ja.
1: We hebben een plaatje voor de hele 12-2-14. En voor alle luisteraars. En alle vrienden en bekenden. Ja. En de groetjes van Heine Tonne het Kester, hè. Ja. Ik heb net het maïs even van het land afgehuild. Hey, de groeten en succes, hè.
0: Ja, dankjewel, hè. Dankjewel, hè. Ja, want jij bent ook een beetje fan van Veronica, zei je. Nou, komt hij dan, hè.
2: Erik de Zwart hier, bekend van Veronica, Radio Caroline, Hilversum 3, Radio 5, 3, 8 en natuurlijk de top 40. Nu wil ik graag bij Radio 12, 2, 4 werken. Kan dat?

Temhoff op Radio 1224. Ja, dat doe je goed, hè? Ja, heerlijk. Bijna half zes op de studioklok. En dit is Rob van Daal.

Rob van Dal. Ben op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar? Ja, nou, dat zou je de laatste tijd niet zeggen, hè? Nee, als je al die landen hoort. Maar Ronald Huisman, die vroeg even een plaatje aan. Of ik even een plaatje van André van Duin mee wil draaien. Speciaal voor iedereen en allemaal.

Zullen hoorde je op Radio 1224 en ik kwam je tegen 7 minuten over 5:30. En de volgende plaat wordt er even aangevraagd door Jeroen uit Harderwijk. Hij zegt, ja, wat zegt hij nou weer? Wil je voor die dikkop uit Harderwijk een plaatje draaien van René Beverwijk? Daar bedoelt hij flippen mee. Oh, Jeroen.

Even een mixje van Connie Francis en de Slagermix. Ja, allemaal bekende plaatjes hoor je allemaal voorbij komen. Django Wagner kwam ook nog even langs. Hij stond te kloppen. Jij zei, mag ik nog één liedje zingen? Nou, 100 jaar dan.

De Cats waren dat en Be My Day. En wij wensen van deze kant ook even onze collega Stef de Boekenier heel veel succes en sterkte. Want hij moet weer even voor controles in het ziekenhuis. Dus Stef, beterschap namens ons allemaal. Hè.

0: Diana Dekkers toen ze nog heel, heel klein was. Hè? En papi, kom, alles komt weer goed. Hè? Ja, dat was de laatste vocale van deze zondagmiddag.
1: Radio 1224 via de Middengolf en het

0: Ja, luisteraars, dat was het alweer op deze zondagmiddag 27 september 2026. Hè. Live vanuit de studio in Ede op Radio 1224 met ondergetekende Glasvaak. We hopen dat u weer een beetje genoten van de plaatjes en de domme praatjes van mij. Hè? Ja. Uiteraard wens ik even alle andere collega's van Radio 1224 heel veel draaiplezier en succes toe aankomende week. Maar dat zal wel lukken. Dat zal wel lukken. Ik bedank iedereen voor de groetjes en de verzoekjes. En voor de gezelligheid. Ik heb mijn vingers weer een beetje blauw zitten typen op die WhatsApp, hè? Ja. Nogmaals, dank u wel voor het luisteren. Voor zometeen, eet u smakelijk. Heeft u misschien al gegeten? Nou, mocht het u bekomen. En mocht u van voetbal houden. Ze gaan zo beginnen, hè? Ze gaan zo beginnen. Ik hou ook van voetbal. Ja, ik ga ook kijken. Dank jullie wel allemaal. En maak er een leuke week van, hè. Ja, maak er een leuke week van. En wat mij betreft, tot volgende week zondagmiddag. Na het uurtje met om 2 uur. Dan zijn we er weer, hè. Een hele fijne avond. Bye bye. Zwaai zwaai. Tot zondagmiddag. Doei.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piratenhits. Het komende uur hoor je deze hits.
2: Anne, de wereld is niet mooi. Maar jij kan haar een beetje mooier kleuren.
0: En deze.
3: Niet thuis, Johan. Niet thuis, Johan. Eerst met de kamp op een de weerpuntstap.
0: Maar ook deze.
4: Kom mensen, geef elkaar de hand, omdat het zo niet langer gaat. Een zonnetje, dat schijnt voor iedereen.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: en deze.
1: Oh, wees wijs en besef dat wij hier leven in een paradijs.
0: Maar ook deze.
2: Ik voel me bedonder, ja zo bedonder. Het doet zo pijn dat je dat vergeet.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: 104
1: weerbericht.
2: Er komt meer bewolking bij, maar het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust van het IJsselmeer staat er een matige zuidenwind. Vannacht kan het licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 graden in het oosten tot 17 vlak aan de westkust. De zwakke, aan zee matige wind komt uit een westelijke richting. De ochtend begint bewolkt met af en toe zon en met name in het westen wat lichte regen. Ook 's middags valt er in het overwegend bewolkte westen van het land soms wat regen. In het oosten krijgen we meer zon met op het eind van de middag ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden in Noord-Holland tot 25 in Limburg. Er staat morgenmiddag weinig wind. Aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige noordoostenwind. Morgenavond vallen er met name in het westen nog een paar flinke buien, al dan niet met onweer. Dinsdag en woensdag worden zonnige en uitermate warme dagen met temperaturen van 25 tot 30 graden. Daarna zakt het kwik en valt er ook af en toe regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Hello everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world

0: live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

Hey, goedenavond, 12.24. Het is iets eerder weer op de zondagavond. Ruitenbeek bij je hier, 12.24. Even zwaaien naar Einde. Einde Ton luistert mee te middaghalf, hè. Ben je even met kermis? Ben je bij de kermis wezen kijken, Einde? Ik zag de foto's, hè. Blauw met geel, ja. Ook Ronald, goedenavond, hè.

zo dat je die kant op bijna komt. Maar goed, deze gaan we even beginnen voor de mensen die morgen moeten werken, ja. Ik heb een beetje een statistisch plaatje aan 1966 voor ze. Want je weet wat vandaag het morgen is natuurlijk, hè. Dan weet je wat vandaag het is, hè. Ja, maandag, ja. Gaan we draaien, maandag, Monday, Monday, van de mama's en papa's. Dat is heel ver in het geleden, bijna 16 jaar geleden of zo.

De plaat die opa en oma misschien wel meegemaakt hebben. Hè? 1966, 60 jaar geleden of zo. Mama's en de papa's zijn mooi a cappella gezongen trouwens ook. Hè? Ik weet niet of jullie het nieuws gehoord hebben net. Op 12.24 nieuws hier. Dat de Etna daar in Italië is weer uitgebroken. Vulkaan is weer te spugen. Hè? En roken en dingen. Gaan we even een plaatje draaien over vulkaan. De dijk hier, de dijk. Kom maar. Even dansen op de vulkaan. Nou, ik zou het nou niet doen als je uitbarst. Nee, dan niet. Ik heb niet warme voeten. Hè?

warme voeten hebben, die jongens van de dijk. Ja, dat denk ik ook wel. Even een plaatje voor Heine Latonne. Die luistert mee op de 245 meter, hè. Middengolf, ja. Deze is voor jou even Heine Latonne, hè. Namens je maand, hè. Ruitenbeek, ja. Zangeres zonder naam, hè. Noem geen titel, weet je zelf wel.

Volgens mij was dat al de zangeres onder naam met de heer J. Hoes uit... waar was ik weer vandaan? Ik was niet ook weer vandaan. Ja, uit de zuiden. Ja. Ik kan het nou niet noemen natuurlijk. Maar dat is altijd zo natuurlijk. Hè. Uit Weert, ja, Weert. Daar kwam hij vandaan, Johnny Hoes. Dit is Pollandse Palingstaan hier op de 124 in het Nederlands. Ben de Ruiter.

dat is wel zo. En niet geschoten is altijd mis natuurlijk. Maar het was schieten, hè. Wel doorhalen. Grendelen, hè. Allemaal. 17 over de klok van 9 uur. Je luistert naar Radio 12TV. Uit de Beek is de naam. Ik ben bij je tot misschien wel tot middernacht. Je weet het niet dat het druk is, hè. Hey, even oudje, 58.

Polka. Eind jaren 50 nog. En Johnny Hoes met Ria Roda was dat. Hè? Ja, Holland Polka in het Engels. En nog een Duits heb je hem ook nog natuurlijk. Dit is Alida Schilling. Die ken je wel van de Time Bandit.

muziekje uit de jaren 80. Hè? Ja, precies 1980. Een poos geleden is het eigenlijk. Dus moet je even rekenen. 46 jaar geleden. Hè? Kan je niet voorstellen hoe snel de tijd gaat natuurlijk. Hè? Ja. Even richting die kant op van half tien gaan. Het is dikker op donker buiten. Het is niet koud buiten. Daar vallen we wel mee. Hè? Ja. Even wat dialect.

0: anders wat het koud.
1: Ja, je moet wel een beetje vuur, een beetje hout op de vuur gooien. Tegenwoordig mag je dat niet meer uit het bos halen. Dan krijg je gelijk een bekeuring, ja.

0: golven en driedubbel mono door 10.000 multiband compressors.
1: Calidad y garantía.
0: De hits dwars door jouw speakers. Welkom bij Radio 1224.

0: ze woont.
1: Niet slim, ik wil wel weten hoe ze heet, dat moet je wel weten. Ik had vroeger een trucje, dan ging ik op vakantie en hadden we een meid versierd op de camping. En dan gaf ik altijd een andere naam op, hè. Altijd, veiligheidshalve natuurlijk, hè. Dat snap je wel, veiligheidshalve, ja.
2: Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
1: Ik had er wel een beetje een heel andere naam, hè. Tot mijn maat, mijn echte naam noemde, dan ging het een beetje fout.

strand van Honolulu. Ik ben er nog nooit geweest. Dat is toch Hawaii? Hawaii, daar ligt helemaal bovenin. Och, dat is een lentweg. De 54ste staat of de 55ste staat van de United States of America, denk ik. Ja.

0: dan een feeling. Weet je trouwens, hoek, ik zeg een haakje. Heb je het over een haakje eigenlijk? Hè? Wist je dat je tegenwoordig, als je gaat vissen, dan mag je geen weerhaakjes meer aan het haakje hebben? Er mag niet meer geen weerhaakje meer aan zitten. Hè? Dat is zielig voor de vis, zegt de Partij van de Dieren. Ja, houd nou echt waar.
1: Neem je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
0: Ik lig het niet, ik lig het niet, hè? Deze is even van Jozef. Even meedijnen, oude schipper. Ja, en weer, hè? Jozef. Ah,

altijd maar wachten op je. Ja, je bent altijd te laat. Je bent nooit te vroeg. Henk Wijngaard, een echte truckerszong. Truckers, ja. Op mijn wielen. Ik zeg aan, de nacht kan het helemaal voorstellen. Ik heb wel eens s'nachts gereden. Had ik zo in dienst, moet ik ook s'nachts rijden. Nou, dan zit je daar eenzaam op de weg. Nou, dat is niks aan, hè. Even een gouden album van de Cats. Even een eerste uit begin jaren 60.

echt een gouden ouwe uit de jaren 60. En waar waren er wij ook? Die Jozef? Ja, natuurlijk. Even tanken bij mijn auto. Let op. All right, sir. Here we go there. And what are you going to give for? I'm a 25 to give 30 now. 5.

0: Here we come a ladder number 29 in. What are you going to get for? I'm a 25 to get 30 now. Five, rip it up, I'm another $40. I'm gonna make it 40 now. Five, rip it up, I'm...
1: Gaat hij snel? Waar gaat hij snel? Ik kan niet meer bij jou. Leo van Dijk, de auctioneer hier op 12 VPN. Even richting het nieuws gaan we van 10 uur. Hè? En luister even mee over die vulkaan zometeen op het nieuws. Ik zie je na het nieuws, oké? Okay? De Bowie.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: De beste hits.
2: De beste hits.
0: Een heel land. Jouw hitradio. 12-2-4.
3: Geen nieuws over de vulkaan, nee. Niet belangrijk genoeg, denk ik.
4: Oh.

is er binnenkomen naar de klok van 10 uur. En ik vertelde al, je moet even luisteren. En hoor je over die Edna die uitgebarst is. Maar daar hoor je niks meer in één keer over. Er is in één keer weer ander nieuws. Gaat zo snel, hè? Amman trouwens, ja, die man met het oranje. Hij is tegen vlees eten, maar hij was ook zo saai en oud natuurlijk. Hij had alleen gras volgens mij, ik weet het niet. Goedenavond, 12:24 uit de Beek bij je.

wel overal, hè, die Hardy natuurlijk. Ja, Otto, die had weer Rona hier op 12-2-4 en die oude Hardy van hem, hè. Ja. Even een plaatje dat ter nagedachten is dan tien is, hè.

de stem herkent van de? Ja, natuurlijk wel, hè. Nee? Anita Meijers dan. Ja. Ruim 9:15. Goedenavond. 12:04 uit de Wijk bij je. En dit is Dancy C. Ze zijn niet verliefd. I'm not in love.

22:22. Ja, dubbele tijdmelding hier op 12.24. En hoorde de heren van 10cc. En ze zijn niet verliefd, dat hebben we gehoord. Hè. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Genoeg. Die ballen weinig rood. En het is weer een hit verleden. En de dagen zijn.

nooit van gehoord. Het land van Lieverlee, hè? Dat nooit van gehoord. Waterbos Groen, de heren uit Amersfoort. Hier op jouw 12.24 natuurlijk. Ik heb nog een verzoekje staan ook even van Ronald Huisman. Ga ik zo draaien, Ronald, hè? Gazebo komt er zo aan lopen uit. Wat is dat? 1983 geloof ik, hè? I like Chopin. Chopin. Eerst even wat Duits, even van Nino Angelo. Ook uit de jaren 80 trouwens. Ja, ook uit de jaren 80. Komt die ervan. Ken je wel van Mimi Bouwman, hè?

0: Amalia.
1: Ik weet niet op welke Amalia ze nou doelen, hè. Het kan ook prinses wezen natuurlijk. En ja, ik kan ook zoeken.
2: Sneller dan het geluid. Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
1: Kijk, je leest er in het begin jaren 70, 74 was dat geloof ik, hè. Dat zijn de Sparks en Amateur Hour.

hij sprak dan net Jozef nog te zeggen. Fijn om een keer te horen weer. Een Boos Leeuwen en de Sparks. Ja, ze hadden twee grote hits, maar dat was deze. I'm a Drower en This Town is Big Enough of the Both of Us. En er waren een paar hele kleine hikjes. Die waren echt niet zo'n topper. Nee. Maar deze wel, I'm a Drower, dat is wel bekend.

0: heeft een best van grote hits van Doe Maar uit de jaren 80 hier op 1224. Het is al bijna 11 uur, hè? Even met een disco, oude disco hit die ik vroeger vaak hoorde in de discotheken waar ik toen nog vertoefde. Ja. Dankjewel. Doe Maar. Deze komt er even aan lopen. Jongens, houd je van Harold Melvin in de Blue Notes.
1: Terug in de tijd met Dolf Ruitenbeek.
0: Kijk hem nog vast wel, hè? Ja. Hij stekt een satisfaction guaranteed.

iets voor de klok van 11 uur alweer. En ik had het nog met Jozef over. Die zolbroek aan. Oh, en mijn brede kraag natuurlijk. En van die schoenen met van die bolle neus. Weet je nog, Jozef? Ja, natuurlijk weet je dat nog. Je liep ook in die disco, hè, toen je dan jong was. Ja, toch? Even wat Nederlandstalig. Dat is Satisfaction. Vertaald door Jan Rotten. Heet Ik Verbeeld Me. En ik ga even richting het nieuws voor je.

0: weet, de actie na actie komt reactie. Ja, wiskundig iets is dat natuurlijk. 11 uur geweest hier op 12.24. Dan krijg je mij nog even het nieuws. Het wereldwijde nieuws hier op 12.24.
1: En dit is het nieuws op Radio 12.24.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedenavond, Joop Ruitenbeek. Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.

niet zo bekend nummer van Anouk, hè? Den Haag. Den Haag, ja, ja, ja, ja. Woman, heet die. Ja. Ik ben even bij je tot, ik denk tot 11:30 zo'n beetje. Hè? Ik moet nog wat dingen doen. Dingen afregelen, weet ik wel allemaal. We blijven even in, we gaan even terug trouwens in 1979, hè? De Dallas Cooper, ja. Ken je vast wel.

Alice Cooper, hou je kon zien. Ik zie hem nog niet in die bamboe zitten, in die videoclippen. Ja. Ik heb nog een verzoekje staan van Santana, gaat er zo aankomen. 10 over 11, goedenavond, 12, 2, 4, Ruitenbeek bij je. 12, 12. Gaan we op met onze muziek.

verzoek gingen we even terug naar 1973, hè? Nee, de gitaarsolo's. Gitaar, ja. Carlos Santana hier op de Antevier 1973, toen de tijd dat er nog de zeezenders waren. Ik ga even Heinatron wel rusten wensen. Heinatron, groeten, de radioman weer uit. Morgen vroeg om 7 uur zijn we er weer op de middaghalf, hè? 1224 kilometer. Weet je niet, voor deze radio 1224 natuurlijk, hè? Wel rusten, hè?

wel heel gek. Vroeger moest je de vee ruimen en was er die ziekte, weet je wel. Maar nu hebben ze weer iets verzonnen met stikstoffen. Terwijl je ze over de grens hebt, dan mag je 3000 keer zoveel hebben. Met een stampelgek hier, dan niet. Stampelgek. Maar voordat de oorlog komt, hebben ze zich weer tevreden daar aan het westen, hè. Dan kunnen ze naar de boerderij, maar dan krijgen ze ook niks, hè.

0: vreed nog.
1: De ene van mooi werk. Mijn laatste vocale gaat erin en dan gaan we over op non-stop muziek. Want ik heb nou wat dingen te regelen met de zender. Wat afregeldingen. En dan moet je wat doordingen doormaken of alles goed is. Dus Red als laatste vocale van mij. En ik wens iedereen wel te rusten voor zometeen. En tot een keer van de week. Dan hoor ik je wel weer een keer. Misschien hier op 12 uur.

0: abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraten Hits.
2: Wie heeft verkeering sinds de havo?

0: www.vollehoven2wielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven 2-wielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven 2-wielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op 2 wielen. Meer info op vollehoven2wielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Ook deze.
1: Je kan me wel vergeten, want ik wil niet meer. Je blijft maar steeds beloven, het is de laatste keer.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

Soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, toe, open nu je poort.

soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in een stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, doe open nu je poort.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vannacht kan het licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 graden in het oosten tot 17 vlak aan de westkust. De zwakke, aan zee matige wind komt uit een westelijke richting. De ochtend begint bewolkt met af en toe zon en met name in het westen wat lichte regen. Ook 's middags valt er in het overwegend bewolkte westen van het land soms wat regen. In het oosten krijgen we meer zon met op het eind van de middag ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden in Noord-Holland tot 25 in Limburg. Er staat morgenmiddag weinig wind. Aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige noordoostenwind. Morgenavond vallen er met name in het westen nog een paar flinke buien, al dan niet met onweer. Dinsdag en woensdag worden zonnige en uitermate warme dagen met temperaturen van 25 tot 30 graden. Daarna zakt het kwik en valt er ook af en toe regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten is.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
1: Radio 1224.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. Sfeer. En altijd piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.
2: De ga-